Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je.

man hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppenjengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

is het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet dat? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn. Daar zijn. Daar zijn.